Ja, ik zag dat jojus even al, dat we aan stak van Merle Sieverts aan had hij die me een plaats vier wonnen, 1000 Argentijn bij Verteelinsen. En nog wat nice, Merle Sieverts als nu uskoemester bij Römhardt School bij de Wik.

Ja, ik zag dat Jojo's evens al dat we aan stak van Merle Sievers aan had hij die me een plaats vier wonen tauduzen argetein bij vertel inzen. En nog wat nice, Merle Sievers als nu uskoemester bij Römhardt School bij de week.